Palula, Skiddy Jim, Dashwar, Eddie Cochran of Crash Records. Deze platten worden eingespeeld in Hollywood, LA, West Coast, Rockabilly Music, 1956. Kurz voor zijn de grootste doorbroek in 1957. Oké, van LA gaan we jetzt richting Fort Worth, Texas. Texas Rockabilly, hou we jetzt hier. Of Cowtown Records van een producer John W. Stephenson. Rockabilly Fort Worth, Texas. Hier is Gene Ray met Rock and Roll Fever. Bopping around.

0: baby, you dance too slow, so step it up and go. Das war Rudy Ray Moore met Step It Up and Go, Federal Records, een sublabel van King Records in Cincinnati, Ohio. Dit was overigens niet de bekende Step It Up and Go song, als die draaitje keer, viertje keer, rond vijfje keer jaren. Dit was een volk andere versie. Oké, Ryder Gage, let's move now to Chicago. Chicago, Chess Records in the 50s. Dat label van Chuck Berry en Bo Diddley. Van de producer Leonard Chess. De volgende rockabilly track wordt überhaupt niet veröffentlicht in die 50er jaren op Chess Records. Komt aber trotzdem uit de archieven. Russell Bridges, oh yeah, it's here. Met Alright.
1: Some don't

My Blues Away. Dat is waar Clarence Gamer Brown. Nou, snantje in 156. Oké. De totale collector item sammler rariteit. Heute in deze Racking 50 Cent is een extreem zeldende rariteit. Van Sue en de Allen Valley Boys. Ik heb een eindelijke informatie gevonden van deze medel. Heus waarschijnlijk kwam ze uit West Virginia. Maar daar ben ik me niet 100% zeker. In ieder geval, die nächste platte single van hier worden in een zeer beschränkte kleine auflage geprest damals. Sue and the Elm Valley Boys zijn we jetzt hier. Met West Virginia Boogie.

0: Jenny Lee.
1: Oh, Jenny Lee. Daar waren Jan en Dean. De beginning, de aanvang van Amerikaanse surfmuziek aan de West Coast in Los Angeles, 1958. Dat was alles nog wijd voor de tijd van de Beach Boys in die 60er jaren. Deze platte dateert uit 58, de aanvang van surf rock and roll. Okay, let's start up now met rhythm and blues. Schau maar, harmonica fats and top.

rockabilly music in your soul. Real rockabilly match stuff. Das war James Mount auf sein eigenes Buckshot and Rocket Label. En deze song wurde eingespielt in een Electro Vox Studio, de gelijke studio in Hollywood, Californië, wo ook de Maddox Brothers en Rose hebben gespeeld, Sammy Masters en zum Beispiel ook Eddie Cochran. Oké, we blijven nog een klein beetje hangen aan de West Coast in San Diego. We drehen die oerzeiger meer wie 70 jaren terug. Let Your Pendulum Swing. Dat zegt Roy Hodgett uit San Diego. Of Capitol Records, don't you know, 52. Roy Hodgett, and Let Your Pendulum Swing.

bij Carmen Davis en Ernie Freeman's combo met No No Baby. Okay, back to the rockabilly again now. Rockabilly music van de Rounder Boys met She's Leaving.